Welkom bij de Concertzender, met in het komende uur de 10e aflevering van de serie Dansen rondom de troon. In deze serie gaan we op bezoek bij het Hof van Sint-Petersburg, Stockholm en bij onze Oranjes. Deze keer aandacht voor Willem I en Willem II. Die laatste was de held van Waterloo en daar is heel wat muziek over geschreven. We horen een werk van een anonieme componist, Grand Bataille.

Je hoorde een anonieme compositie met de titel Grand Bataille, geschreven naar aanleiding van de Slag bij Waterloo, waarin Willem II een belangrijke rol speelde. Uitvoerende waren Anneke Verhoef, forte piano, Fiorenza De Donatis, viool, Bas van Hengel, cello en Joeke Hoekstra, slagwerk. In het jaar 1815 zit Willem I eindelijk op de Nederlandse troon. Deze troonswisseling werd aangegrepen voor het invoeren van een nieuw volkslied. En dat kwam er ook. Wien Nederlands bloed door de aderen vloeit. Componist Sikko Albert Hempenius schreef een serie variaties over dit nieuwe volkslied. Luistert u naar een uitvoering van organist Ger Oost op het Betsorgel van de Hervormde Kerk in Weesp.

U hoorde Ger Oost op het Betsorgel van de hervormde kerk in Weesp. En hij speelde de variaties over Wien Nederlands bloed door de aderen vloeit. En de variaties waren van Hempenius. We verplaatsen ons van 1815, het jaar van dit nieuwe volkslied, naar het Utrecht van 1836. Daar wordt op dat moment het 200-jarig bestaan van de universiteit gevierd. Johannes Herman Koeferaat schrijft over deze, voor deze feestelijke gebeurtenis zijn jubelkantaten. We horen hieruit de aria Praal lang, o lieflijke avondstar, met Mirjam Beumer sopraan en Wolter Willemsen piano.

Dat was de sopraan Mirjam Beumer en de pianist Wolter Willemsen met een aria uit Couperin's jubelkantaten. Dit werk werd geschreven voor het 200-jarig bestaan van de Utrechtse Universiteit en dat was in 1836. Van Utrecht gaan we naar Sint-Petersburg, waar de latere Willem II op 21 februari 1816 trouwde met Anna Paulowna. En van Nederlandse muziek gaan we dus nu naar Russische muziek van Dmitri Bortnianski. Luistert u naar zijn concert voor dubbelkoor Tebe Boga Gavlim.

Dit is de Concertzender met de 10e aflevering van de serie Dansen rondom de troon. U hoorde het concert voor dubbelkoor TB Boga Gavlin van Bortnianski, uitgevoerd door het Glinka Staatskoor onder leiding van Vladislav Shermushenko. Willem II was internationaal georiënteerd, want na zijn huwelijk in Sint-Petersburg met Anna Paulowna laat hij zijn dochter Sophie trouwen met haar volle neef Karel Alexander, Sascha van Saxe-Weimar. Componist Guillaume Kühne zet de prinses in het zonnetje met Sophienwalzer. Luistert u naar Ger Oost op het Betsorgel van de Haagse Gotische Zaal.

Organist Ger Oost speelde op het Betz-orgel van de Haagse Gotische Zaal Guillaume Kühners Sophienwalzer, geschreven voor Sophie, de dochter van Willem II. Deze Willem II heft in 1841 het Hoforkest op. Dit eerste Nederlandse beroepsorkest had beroemde leden, waaronder de fluitist Louis Drouet, die ook nog eens componeerde. Van zijn hand hoort u de Fantasie voor fluit en harp, opus 28. U luistert naar Mark Grauwels fluit en Catherine Michel harp.

De fluitist Marc Grauwels en de harpiste Catherine Michel speelden Louis Drouet's Fantasie voor fluit en harp. Dit is de Concertzender en in dit uur hoorde u muziek rond Willem II. Op 17 maart 1849, klokslag 2 uur, schrijft de bisschop van Tilburg: De koning is dood. Édouard Grégoire schrijft hierop zijn Marche funèbre, composé sur le mort Guillaume II. En met dit werk sluiten wij deze 10e aflevering van Dansen rondom de troon af. Samenstelling Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met het komende uur het programma De Echte Chopin, deel 9. Vandaag staan we vooral stil bij de vier impromptus van Chopin. De Amerikaanse pianist Kevin Kenner zit achter de Pleyel fortepiano uit 1848. Chopin had een voorliefde voor de Pleyel fortepiano vanwege het lichtlopende mechaniek en de specifieke klank.

Dat was pianist Kevin Kenner op de pleyel fortepiano met het Presto con leggerezza 1834 van Frédéric Chopin. Dan nu de impromptus van Chopin. Een impromptu is een muziekwerk dat improvisatorische elementen bevat. De vorm stamt uit de romantiek, waarin componisten op zoek gingen naar nieuwe en meer persoonlijke uitdrukkingsvormen. Dat geldt ook voor Chopin. Hoewel in zijn impromptus ook Schubert nog om de hoek komt kijken. Luistert u nu naar de eerste impromptu, opus 29 uit 1837.

Dat was de eerste impromptu, opus 29 van Frédéric Chopin. Achter de pleyel voor de piano zat pianist Kevin Kenner. We vervolgen deze uitzending met de tweede impromptu, opus 36, en de derde impromptu, opus 51. Wederom uitgevoerd door pianist Kevin Kenner.

Dat waren de tweede impromptu opus 36 en de derde impromptu opus 51 van Frédéric Chopin met pianist Kevin Kenner op de Pleyel Fortepiano 1848. Dan nu nog de vierde en misschien wel meest beroemde impromptu, opus 66. Dit werk is pas na de dood van Chopin uitgegeven. De componist schreef het in 1835. Deze impromptu wordt gekenmerkt door opvallende ritmische verschillen tussen de partij voor de rechterhand en die voor de linkerhand.

U hoorde Kevin Kenner op de Pleyel fortepiano met de vierde impromptu opus 66 van Frédéric Chopin. Pianist Kevin Kenner werd geboren in 1963 en deed op zijn 17e al mee aan het internationale Chopin pianoconcours in Warschau. Toen werd hij 10e, maar 10 jaar later was hij de beste. En dat vond niet alleen de vakjury, maar ook het publiek. Een echte Chopin-specialist dus. Kevin Kenner gaat nu verder met de twee mooie nocturnes, opus 32, uit 1836 en 37.

Dat waren de twee nocturnes opus 32 van Chopin. Ook dit keer op de Pleyel voor de piano met de pianist Kevin Kenner. U luistert naar de concertzender met het programma De Echte Chopin. Kenner speelt nu een mooie Polonaise. Chopin schreef zijn eerste Polonaise al op 7-jarige leeftijd. Maar de Polonaise die u nu gaat horen is uit 1838-39, toen Chopin zo'n 28 jaar was. Luistert u naar Polonaise opus 40, het tweede deel.

Tot zover het tweede deel uit de Polonaise opus 40 van Frédéric Chopin, met de pianist Kevin Kenner op de pleyel voor de piano. Kenner gaat nu verder met drie mazurka's. Chopin schreef niet minder dan 69 mazurka's. Al deze mazurka's zijn gebaseerd op de gelijknamige traditionele Poolse volksdans. U hoort drie mazurka's opus 59.

Muziek van Héctor Villa-Lobos, geboren in 1887, overleden in 1959. U hoorde zijn Bachianas Brasileiras nummer 3. Een soort concerto grosso, zou je kunnen zeggen. Pianist Jean-Louis Steuermann, die een concerterende rol vervulde als een soort clavecinist, met daarbij het São Paulo Symfonieorkest onder leiding van Roberto Mintzuk. En zoals ik al wel vertelde, die Bachianas Brasileiras, ja, die zijn eigenlijk allemaal een ode aan de grote Duitse meester Johann Sebastian Bach, waaraan Héctor Villa-Lobos zo'n groot voorbeeld genomen heeft. Ja, het programma is ten einde. Latijns-Amerika en Curaçao deel 12, samengesteld door Cassandra van Acht, maar we hebben nog wat tijd over. En we dachten, wij zakken een beetje af in Zuid-Amerika en we gaan naar Argentinië. We gaan natuurlijk naar die andere grote 20e eeuwse componist Astor Piazzolla. En dan doen we niet eens van dat hele bekende spul, nee. Een wellicht wat onbekende titel.

Dit is de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam. Deel 9 in de reeks De Piano-etude van oefening tot kunst. Een lange reis door de muziekgeschiedenis op zoek naar piano-etudes. De vorige aflevering sloten we af met Catoire, een componist met een Franse naam, maar toch een echte Rus. Omdat we in het koude Rusland nog lang niet uitgekeken zijn, stel ik voor om een korte vakantie in te lassen naar warmer streken. Eerst Frankrijk. Cécile Chaminade werd voor kort niet eens genoemd in veel muzikologische naslagwerken. En als ze al werd genoemd, dan trok de auteur vaak zijn neus op voor haar gladde salonmuziek. Maar de laatste tijd is er wat meer belangstelling voor vrouwelijke componisten, zodat we nu wat makkelijker iets over haar te weten kunnen komen. Cécile Chaminade werd geboren in Parijs in 1857 en 8 jaar oud begon ze al kerkmuziek te componeren. Bizet herkende haar talent en gaf haar ouders de raad om haar een goede muzikale opleiding te laten volgen. Naar het conservatorium, dat kon niet. Dat was verboden terrein voor vrouwen. Maar met privéleraren lukte het ook en ze debuteerde op haar 18e en reisde daarna met veel succes rond als pianiste. Dirigeren, dat deed ze ook geregeld. Ze leefde tot 1944 en schreef zo'n 350 werken in alle mogelijke genres. Zij was een van de eerste pianisten die door de Gramophone and Typewriter Company de studio werd ingelokt. Daarom kunnen we nu gaan luisteren naar haar manier van piano spelen. Een eigen compositie, Air de Ballet. De opname werd gemaakt in 1901.

fascinerend, zo'n kijkje in de geschiedenis van het pianospel. Nou, souplesse had ze te over in 1901. Deze Cécile Chaminade, die dit Herder Ballet ook nog zelf componeerde. Wereldberoemd werd ze. Elk jaar gaf ze een concert in Engeland en ook in Amerika was ze zeer geliefd. Haar pianocomposities strelen de oren en klinken vaak technisch moeilijker dan ze zijn. Daarom werden ze massaal gekocht door amateurpianisten die indruk wilden maken. Etudes schreef ze ook. Peter Jacobs speelt er twee. Etude scholastique en etude pathétique, waarin we kunnen horen dat ze niet alleen maar lief was, maar ook haar tanden kon laten zien.

twee etudes van Cécile Chaminade. Ze was, voordat ze totaal werd vergeten, zo gevierd dat ze werd onderscheiden met het Légion d'honneur. Nog een obscure Franse componist, Benjamin Godard, geboren in Parijs in 1849. Eigenlijk was hij violist, maar het meeste succes had hij met zijn salonstukjes voor piano die hij aan de lopende band produceerde. Jean Martin speelt een etude van hem.

Etude van Godard was dat, gespeeld door Jean Martin. Vanuit Frankrijk reizen we naar Spanje. In 1860 werd daar Isaac Albéniz geboren. De muziekgeschiedenis zit vol verhalen over wonderkinderen, maar wat je over Albéniz leest, dat slaat alles. Of het allemaal klopt, is een tweede. Zijn fantasie was groot. Toen hij 1 was, bracht zijn zus hem de grondbeginselen van het pianospel bij en hij debuteerde op zijn 4e. Zijn vader zag Isaac voornamelijk als een extra bron van inkomsten. Op den duur gaf dit aanleiding tot zulke hooglopende conflicten dat Isaac op zijn 12e van huis wegliep. Er volgde een zwervend bestaan. Hij hield zichzelf in leven door piano te spelen en door een soort circusact op te voeren. Hij kon namelijk spelen met zijn rug naar de piano en tijdens die act was hij verkleed als musketier, dus met zo'n grote hoed en een degen. Als verstekeling reisde hij naar Argentinië. Aan boord kon hij nog spelen voor de kost, maar in Buenos Aires werd het moeilijk. Bedelen en slapen in kerken tot hij werd ontdekt en weer in zijn onderhoud kon voorzien door te spelen. Toen hij wat geld had gespaard, nam hij de boot naar Cuba. En later stak hij over naar Amerika. Daarna reisde hij weer naar Europa, waar hij optrad in Engeland en Duitsland. Let wel, dit gebeurde allemaal nog voor hij op zijn 15e naar het conservatorium in Brussel ging. Discipline, dat was een vies woord voor hem. Hij was totaal onhandelbaar en leefde erop los. Soms verdiende hij veel geld en smeet dat onmiddellijk over de balk. Op zijn 18e nam Liszt hem ondanks alles aan als leerling en van hem heeft hij veel geleerd. Improviseren en componeren, dat deed hij ook. Eerst kosmopolitisch en pas later haalde iemand hem over om op een impressionistische manier Spaanse volksmuziek te gaan verwerken. Iberia is zijn beroemdste werk. Zo hels moeilijk dat hij zelf vaak op het punt heeft gestaan de partituur in stukken te scheuren als hij weer eens vastliep tijdens het spelen ervan. In zijn etudes is er nog geen sprake van Spaans getinde muziek. Miguel Basaiga speelt erin.

Etude van Albéniz, opus 65, nummer 5. 7 jaar na Albéniz, en dan zitten we in 1867, zag Enrique Granados het levenslicht in Lérida. Hij volgde zijn pianoopleiding in Barcelona tot een weldoener hem aanbood om in Parijs te gaan studeren. Daar werd hij opgemerkt en omstandig geprezen door Massenet en Saint-Saëns. Hoe goed hij zich had aangepast aan zijn muzikale omgeving kunnen we horen in een militaire mars voor piano quatre mains. Geheel en al in de koddige stijl van Bizet en Chabrier maakt hij hierin het militaire gedoe een beetje belachelijk.

Militaire Mars van Granados door Tomás Reina in duet met zichzelf. Granados had veel succes met zijn impressionistische pianostukken Goyescas. Die werden bewerkt tot een korte opera die zelfs in Amerika gewaardeerd werd. Op grond daarvan werd Granados in 1916 uitgenodigd om een concert te geven in het Witte Huis voor president Wilson. Toen Granados en zijn vrouw terugreisden naar Europa, werd hun schip door een Duitse onderzeeër getorpedeerd. Granados probeerde zijn vrouw te redden uit de ijskoude zee, het was maart, en daarbij verdronk hij zelf. In een postuum uitgegeven etude horen we Spaanse klanken en de invloed van Fauré, pianist Tomás Reina.

Na een etude van de Spanjaard Granados reizen we weer terug naar Rusland. In dat land schreef in 1887 een 15-jarige jongen, die altijd met partituren van Chopin onder zijn hoofdkussen sliep, de volgende etude. De legendarische pianist Horowitz speelde hem vaak op zijn recitals. En naar hem gaan we dan ook luisteren.

Horowitz met de etude opus 2 nummer 1 van een 15-jarige jongen die zo te horen al behoorlijk last had van Russische weltschmerz. Hij heette Alexander Scriabin, was idolaat van Chopin en heeft het muzikale smachten zo'n beetje uitgevonden. Toen hij dit stuk schreef, was hij samen met Rachmaninoff leerling van de strenge Nikolai Zverev. Die Zverev had op zijn beurt weer les gehad van Adolf von Henselt. Daar hebben we al eerder muziek van gehoord in dit programma. En von Henselt was weer een leerling van Hummel. Ja, het is merkwaardig, zo'n pianistenstamboom. 5 jaar na het componeren van de etude die we net hebben gehoord, studeerde Scriabin af, tegelijk met Rachmaninoff. Het judicium werd in die tijd uitgedrukt door het toekennen van prijzen. En tot zijn grote verdriet moest Scriabin genoegen nemen met de tweede prijs, want de eerste was voor Rachmaninoff. Dat had Scriabin waarschijnlijk ook te danken aan zijn arrogantie en de vele conflicten met zijn leraren. Tijdens zijn eindexamen speelde hij onder meer een mazurka van eigen hand. Hij werd zometeen uitgevoerd door iemand die nog voor Scriabin zelf heeft gespeeld en zijn goedkeuring kon wegdragen. Dat laatste gebeurde niet zo vaak. De opname uit 1952 is afkomstig uit het archief van de Russische radio. Samuel Feinberg heet de pianist. Zijn touché en timing zijn om je vingers bij af te likken, vind ik.

Deze verfijnde mazurka, door hem zelf gecomponeerd, speelde Scriabin dus tijdens zijn eindexamen. Het aanwezige publiek was enthousiast. Eén toehoorder kon zich niet bedwingen, klom het podium op, vroeg de verbaasde Scriabin of hij even achter de piano mocht zitten en improviseerde ter plekke een aantal variaties over die mazurka. Dat was Anton Rubinstein. Terug naar Scriabins etudes. Hij heeft er best veel geschreven en verspreid over zijn hele carrière. Alleen al daarom zijn ze fascinerend, omdat we zo kunnen horen hoe verbijsterend de evolutie was van Scriabins muzikale taal. We gaan nu eerst luisteren naar een Schumann-Chopin-achtige etude die hij 2 jaar na zijn eindexamen schreef. Nogal nerveuze, maar wel optimistische muziek, vind ik. Pianist P.S. Lane.

Etude van Scriabin, opus 8, nummer 1. Totaal anders van karakter is nummer 2 uit dezelfde reeks. Opvliegend, exotisch en broeierig, zo speelt Horowitz hem tenminste.

Scriabins opus 8 nummer 2 door Horowitz. Ronduit atletisch is nummer 7, Presto tenebroso agitato, staat erboven, dus duisternis vol beweging. Spookachtige, rondsnellende schimmen zie ik voor me. Het korte middengedeelte zit vol pathos en klinkt met zijn zware bassen bijna orkestraal. Pianist Piers Lane.

de spookachtige opus 8 nummer 7 van Scriabin door Piers Lane. Groot contrast met de volgende uit die serie. Nummer 8 is een teder lied. Scriabin schreef dit stuk voor zijn eerste liefde, Natalia Sekerina. Zij speelde ook piano en hij heeft deze etude technisch wat simpeler gehouden, zodat ze hem zelf kon spelen. We gaan luisteren naar Horowitz.

Horowitz speelde Scriabins opus 8 nummer 8, een pianistische liefdesverklaring aan zijn vriendin. Horowitz heeft altijd enorm zijn best gedaan om de muziek van Scriabin bij het grote publiek bekendheid te geven. Een collega van hem heeft daarvoor net zo hard zijn best gedaan, maar hij mocht van de Sovjet-autoriteiten vrijwel nooit naar het buitenland. Maar in Rusland zelf werd hij gezien als een held, een van Stalins favorieten. Vooral na het beleg van Leningrad winter 1941. Uitgehongerd en verkleumd gaf hij concerten bij -3 graden. Hij droeg daarbij handschoenen waar hij de vingers vanaf had geknipt. Hij heette Vladimir Sofronitsky. Getrouwd was hij met de dochter van zijn lievelingscomponist en dat was dus Scriabin. Wij draaien zijn live-uitvoering van de etude opus 8 nummer 11. De opname is uit 1960.

Tot besluit van deze aflevering van De Wandeling hoorde u nog twee liederen van Schubert. Bei dir allein, Deutsch 866, en Willkommen und Abschied, Deutsch 767. En net als eerder deze aflevering hoorde u bariton Christian Gerhaber en pianist Gerhold Huber. U heeft deze aflevering van De Wandeling kunnen luisteren naar Schubert Jong, Schubert Oud. We begonnen met een ouverture en eindigden met een abschied. Hoe toepasselijk. Schubert Jong, Schubert Oud, of moet ik zeggen minder jong. Want echt oud word je natuurlijk niet als je op je 31ste overlijdt. Deze aflevering van De Wandeling werd voor u samengesteld door Nicolaas Hoekstra. En ik wijs u nog even op onze website, daarop natuurlijk veel meer Schubert, waaronder een staalkaart aan quatre-mains-composities die we eerder uitzonden in aflevering van De Wandeling. Uit Wandelen met Schubert, met een concertzender. Hoe mooi kan het zijn? Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

bepaald dagelijks hoort. Vaak is het een raadsel waarom niet. Tijdens de vorige twee afleveringen, nummers 22 en 23, gingen we uitgebreid in op een verwaarloosd hoekje van Haydn's gigantische oeuvre, zijn liederen. En nu zijn we dan na een lange omweg weer terug bij de afscheidsavond van Haydn en Mozart. We weten precies wanneer dat was, op 14 december 1790. Mozart maakte zich grote zorgen over Haydn's lange reis naar Engeland. Zelf was hij een echte cosmopoliet, omdat hij als kind met zijn vader uitgebreid grote delen van Europa had bezocht. Hij sprak goed Italiaans, Frans en Engels en hij kon ook goed met Latijn uit de voeten. Haydn was wat dat betreft veel beperkter. Hij was nooit verder dan 100 kilometer van Wenen af geweest. Daarom zei Mozart tegen Haydn: "Maar papa, u bent helemaal niet voorbereid op de grote wereld en u spreekt niet voldoende vreemde talen." Haydn's antwoord daarop spreekt boekdelen over zijn zelfvertrouwen. "Oh, maar mijn taal verstaan ze over de hele wereld." En toen zei Mozart nog hoopvol: "Je houdt het daar vast niet lang vol. Ik denk dat je gauw terugkomt. Je bent tenslotte niet zo jong meer." Maar Haydn, die inderdaad al bijna 60 was, antwoordde: "Ik zit nog vol energie en ik ben gezond." Bij het afscheid zei Mozart: "Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat we elkaar zien." Want hij dacht echt dat die oude Haydn de lange en gevaarlijke reis niet zou overleven. Gevaarlijk ook omdat hij deels door het revolutionaire Frankrijk voerde. En Haydn zelf houdt ook rekening met die mogelijkheid. Er staan tranen in de ogen van beide vrienden. Wie had er toen kunnen bedenken dat Mozart een jaar later plotseling zou overlijden? De dag daarop reisden Haydn en zijn impresario Salomon met de diligence eerst naar Linz en daarna naar München. Daar maakten ze kennis met Christian Canneby. Als ik zo'n naam lees, ja, dan ga ik zoeken. En wat blijkt, de muzikale wereld was maar klein, want Canneby was weer een goede vriend van Mozart. Hij kende hem al vanaf zijn tiende. Canneby was violist, dirigent en jarenlang leider van wat destijds het beste orkest van Europa was, dat van Mannheim. Dat ensemble stond bekend om zijn heftige crescendo's die zo plotseling uit het niets kwamen dat de dames onder het publiek soms flauw vielen. Maar Canneby was destijds ook een hele meneer als componist. De hyperkritische vader en zoon Mozart hadden bewondering voor hem. Daarom ben ik maar eens gaan luisteren. En ik moet zeggen, niet alles wat ik hoorde klonk even geïnspireerd, maar ik kwam toch wel weer twee deeltjes van symfonieën van Canneby tegen die ik graag wil laten horen. Ik wil beginnen met de finale uit zijn 47ste symfonie. Canneby schreef er trouwens maar liefst 76. We horen Nicolaus Esterhazy Symfonia onder Uwe Grodd.

Dag, ik ben Thijs Bonger en dit programma heet Geniale Muziekvrienden. Daarin onderzoek ik de contacten tussen Mozart en Haydn. En die speurtocht heeft tot nu toe massa's mooie muziek opgeleverd die je nou niet

Finale van de 47e symfonie van Christian Cannabich, eind 18e eeuw een grote naam, ook in Frankrijk. Een uitgelaten en opwekkend stukje muziek waar Mozart zo te horen goed naar heeft geluisterd. Ik wilde nog een deel uit zo'n symfonie van Cannabich laten horen dat ik de moeite waard vind. Het gaat om een vrij ernstig openingsdeel van zijn 50e symfonie. Het enthousiast spelende Nicolaus Esterhazy Symfonia onder Uwe Groth.

openingsdeel uit de 50ste symfonie van Christian Cannabich, een voorbeeld voor Mozart. Ik zei het al, Mozart en Cannabich waren goed bevriend. Toen Mozart in 1777, dat is dus 13 jaar voor dat afscheid, zo'n 5 maanden in Mannheim bivakkeerde, kwam hij heel vaak bij Cannabich thuis. In brieven lezen we hoe enthousiast hij was over het Mannheimer orkest dat door Cannabich werd geleid. Ik lees een stukje voor. Was het orkest in Salzburg maar net zo goed georganiseerd als dat van Mannheim? U zou de discipline eens moeten zien en het gezag dat Cannabich uitstraalt. Alles wordt serieus aangepakt. Cannabich, de beste dirigent die ik ooit heb gezien, is zowel geliefd als gevreesd. Bovendien genieten hij zelf en zijn muzici veel respect in de hele stad. Ze hebben goede manieren, zijn goed gekleed en zitten niet te zuipen in de kroegen. Tot zover Mozart in zijn brief. Hij gaf ook pianoles aan Cannabich's mooie 14-jarige dochter Rosa. In brieven aan zijn vader kunnen we lezen dat hij nogal onder de indruk was van haar. Ze is beeldschoon en heeft goede manieren. Ze is bedachtzaam en toch gedecideerd voor haar leeftijd. Ze is ernstig en zegt niet veel, maar als ze iets zegt, dan doet ze dat vriendelijk en beleefd. Gisteren maakte ze me voor de zoveelste keer zielsgelukkig. Ze speelde mijn sonate heel gevoelig. Tot zover Mozart zelf. Mijn sonate, dat is de sonate KV 309, die Mozart al heel snel na zijn aankomst in Mannheim voor Rosa schreef. Met zo'n speciaal geschreven muziekstuk is het ijs natuurlijk al snel gebroken. Laten we gaan luisteren naar het eerste deel uit die sonate in C, KV 309. Pianiste is Maria João Pires.

Eerste deel uit Mozart's sonate KV 309. Ik lees weer een stukje voor uit een brief van Mozart waarin hij het over deze sonate heeft. Toen ik die sonate hier in huis aan het componeren was en het openingsdeel af had, vroeg iemand me of ik al ideeën had over het langzame deel. En toen zei ik dat dat net zo moest klinken als het karakter van de lieflijke dochter des huizes, Rosa. Nou, dan kunnen we nu gaan luisteren of er in dat deel inderdaad iets doorklinkt van het karakter van het meisje Rosa zoals Mozart dat beschreef. Hij zei dat natuurlijk ook om te flirten. Hij was net 20 en vond het allemaal maar spannend daar in Mannheim. Vaak was hij op meerdere meisjes tegelijk verliefd. Andante uit Mozart's sonate KV 309 en aansluitend de finale. Pianiste is weer Maria João Pires.

tweede en derde deel uit Mozart's sonate KV 309, geschreven voor Rosa, de mooie dochter van Christian Cannabich. De avond voor Mozart vertrok uit Mannheim op weg naar Parijs speelde Rosa nog één keer. Ook daarover schreef Mozart aan zijn vader: Rosa speelde mijn sonate zeer serieus. Ik moet je zeggen dat ik mijn tranen niet kon inhouden. Tegen het einde zaten haar moeder en zus ook te huilen. Het is de lievelingssonate van het hele huis. Tot zover die brief. Die sonate componeerde Mozart in 1777. Zo'n 3 jaar later had hij weer uitgebreid contact met Cannabich. Ditmaal niet in Mannheim, maar in München. Want Cannabich was met zijn werkgever, de keurvorst, en zijn geweldige orkest naar die stad verhuisd. Mozart had opdracht gekregen om een nieuwe opera te componeren, Idomeneo. En met deze eerste grote opera van Mozart ga ik me de rest van deze uitzending bezighouden. Cannabich had ongetwijfeld een goed woordje gedaan bij de keurvorst die zo'n nieuwe opera financieel mogelijk kon maken. Een eigen nieuwe opera in het prachtige theater van München, dat was Mozarts droom. Met een toporkest, een geweldig koor en goede solisten. Dat was nog eens wat anders dan het zuinige provinciaalse gedoetje in Salzburg, waar orkestleden geregeld dronken achter de lessenaars zaten. En niet te vergeten een uitstekende dirigent, Christian Cannabich himself. Die beloofde Mozart dat hij zich suf zou repeteren en hij was na iedere repetitie kletsnat van het zweet. Mozarts samenwerking met de schrijver van het libretto verliep heel wat minder soepel. Er zijn dan ook deeltjes van de tekst van Mozarts eigen hand. De keurvorst, Karl Theodor, die de hele onderneming betaalde, kwam geregeld incognito polshoogte nemen. En incognito wilde zeggen dat hij luisterde vanuit een aangrenzend vertrek. Hij zei een keer: nog nooit heeft muziek zo'n effect op me gehad. Dit is fantastisch. Ik vertel even heel kort waar Idomeneo zo'n beetje over gaat. Het verhaal speelt zich af in de klassieke oudheid. Het gaat over koning Idomeneo van Kreta, die na zijn terugkeer uit de Trojaanse oorlog gedwongen wordt om zijn zoon aan de goden te offeren. Door een tijdige ingreep van die goden gaat dat rampscenario uiteindelijk niet door. Tijd voor muziek. Ik heb gekozen voor de uitvoering onder John Elliott Gardiner. Laten we naar een tenoraria gaan luisteren, waarin Idomeneo op een onstuimige manier de zeegod Neptunus uitdaagt, ondersteund door trompetten en pauken. We horen de stem van Anthony Rove Johnson.

aria uit Mozarts opera Idomeneo. Voor de première in 1781 was deze hoofdrol toebedeeld aan de gevierde tenor Anton Raaf. Hij was al 66 en zijn bloeitijd was dus al lang voorbij. Bovendien had hij volgens Mozart het acteertalent van een standbeeld. Maar Raaf had er samen met dirigent Cannabich wel voor gezorgd dat Mozart Idomeneo mocht schrijven. Daarom behandelde Mozart hem met veel respect en componeerde aria's die rekening hielden met zijn beperkingen. Maar als dit het enige probleem was geweest, als je leest hoeveel hobbels Mozart heeft moeten nemen tijdens de productie van die opera, reizen de haren je soms te bergen. Idomeneo's zoon werd vertolkt door een vals zingende Italiaanse castraat. Ik had het al over de stroeve verhouding met de librettist. Erg ingewikkeld en tijdrovend was het dat die man niet naar München was gekomen, maar in Salzburg bleef. De communicatie liep via Mozarts vader Leopold, die zeker geen objectief doorgeefluik vormde, maar te pas en te onpas zijn eigen mening ventileerde. Soms hadden Mozart en Cannabich te maken met muzici die elkaar te lijf gingen. Verder had hij een passage geschreven voor gestopte trompetten, maar in heel München was er geen demper te krijgen. Dus moest vader Leopold ze opsturen vanuit Salzburg. En nog iets, er kwam een korte passage in voor met drie trombones. Hoe haal je het in je hersens om drie trombonisten in te huren voor die paar maten? Zei de wanhopige intendant. Maar ze kwamen er wel, die drie trombones. Goed, dit was maar een kleine selectie van de problemen waar Mozart mee worstelde. Na de aria die we net hoorden, waarin de oude Anton Raaf kon laten horen wat hij nog in huis had, draaien we nu, naar mijn smaak, de mooiste sopraanaria uit Idomeneo, Se il padre perdei. Door het subtiele mengsel van emoties dat Ilja brengt. Ze is gelukkig dat ze in Idomeneo een nieuwe vader heeft gevonden, maar tegelijkertijd treurt ze om het verlies van haar eigen vader. Ze is ook nog eens verliefd. En ze heeft heimwee naar Troje. Let voor alles op de weergaloze begeleiding van de gesordineerde strijkers en, last but not least, een viertal solistische blazers. Die moeten destijds wel heel virtuoos zijn geweest. En Mozart hield ze te vriend, want tussen de bedrijven door componeerde hij ook nog eventjes een hobo-kwartet voor de hoboïst. Maar nu die sopraanaria, gezongen door de zilveren stem van Sylvia McNair.

Sylvia McNair zong een, vind ik, schitterende aria uit Mozarts opera Idomeneo. Een ander hoogtepunt daaruit horen we in het kwartet Andro, Ramingo e Solo. Vier personen worden geconfronteerd met de dood en alle vier reageren ze totaal verschillend. Er is sprake van berusting, liefde, woede en wanhoop. En Mozart presteert het om al die emoties te laten versmelten in zijn muziek. Het lijkt of hij in dit kwartet heeft ontdekt waarin opera zich onderscheidt van alle andere kunstvormen. In het tegelijkertijd naar voren brengen van totaal verschillende emoties. En dit principe zou hij later nog veel vaker toepassen met fantastisch resultaat, zoals bijvoorbeeld in Così fan tutte. Dit Idomeneo-kwartet dat we zo gaan horen zit vol rijke harmonieën. Het schakelt vaak van mineur naar majeur en het maakt gebruik van schurende dissonanten waar je hart van samenknijpt.

U heeft kunnen luisteren naar het tweede en derde deel, het Adagio en Vivace, uit de zesde symfonie in C grote terts, opus 31 van Kurt Atterberg. Deze zogenaamde dollarsymfonie werd uitgevoerd door de Radiofilharmonie Hannover onder leiding van de Finse dirigent Ari Räsiläinen. Dit was het tiende deel in de serie De Zweedse Symfonie. Een programma voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. De studiotechniek was in handen van Hans Meerman. De presentatie deed Evert-Jan Nachtegaal. Op onze site www.concertzender.nl zijn in de programmagids nu nog veel meer gegevens na te lezen.

In een artikel over Butterworth staat als inleiding een opvallende introductie. Composer, soldier en Morris dancer. Componist, soldaat en volksdanser. Een aantal jaren geleden, op zoek naar repertoire voor een recital met Engelse liederen, speelde de pianist Pieter van Randeraad mij liederen voor van Butterworth. Ik was er meteen door gegrepen en voerde er een aantal uit in mijn programma, samen met Finzi, Von Williams, Britten en Quilter. En toen ik onlangs op een receptie een Engelse zanger ontmoette en sprak over Butterworth, was hij stom verbaasd dat ik deze zo door en door Britse componist had ontdekt. Voor veel Engelsen zelfs helemaal niet zo bekend, vertelde hij. Ik deel zijn kleine oeuvre graag met u. Een oeuvre van 3 of 4 orkestwerken, zo'n 30 liederen en bewerkingen van volksliedjes. Luistert u naar Love Blows as the Wind Blows, een cyclus van 4 liederen, gecomponeerd in 1912. Hij gebruikte 4 gedichten van William Ernest Henley. In the Year That's Come and Gone, Life in Her Creaking Shoes, Fill a Glass with Golden Wine, On the Way to Kew, een plaats dicht bij Londen, bekend van de Gardens.

bariton Mark Stone en pianist Stephen Barlow. George Butterworth werd geboren in 1885 en groeide op in Yorkshire. Zijn vader was directeur van een railway company en zijn moeder werkte als sopraan. Op zijn 14e ging hij naar het Eton College. Hij had daar muzieklessen, maar hij ging in 1904 rechten studeren aan het Trinity College in Oxford. En hij haalde ook een graad in letteren. Hij ging eerst dus rechten studeren, maar toen letteren. Na zijn studie was hij een tijdje muziekcriticus, schreef artikelen en gaf les. In 1910 schreef hij zich in voor een muziekstudie aan het Royal College of Music in Londen. In Oxford was hij al bevriend geraakt met Ralph Vaughan Williams en in Londen werden ze goede vrienden en trok er veel op uit om volksliedjes te verzamelen. Er was op dat moment een folk revival en Butterworth zette zich in om het oude erfgoed aan volksliederen vast te leggen. Muziek die niet op papier stond, liet hij voorzingen en noteerde daarna de melodieën. Hij trok door Norfolk, Sussex en Shropshire en noteerde meer dan 450 liederen. Niet alleen de liederen interesseerden hem, ook de volksdansen. Hij werd zeer actief in de Engelse Folk Dance Society. En op internet is een heel oud filmpje te zien waarop hij demonstreert hoe het Morris dansen gaat, met belletjes aan de benen, zakdoeken en stokken zwaaien. Maar zelf ging Butterworth ook componeren. Flink beïnvloed door zijn vriend Vaughan Williams, maar ook door Jean Sibelius en Edward Elgar. Er waren naast gedichten van Oscar Wilde, Seymour Bridge en Robert Stevenson vooral de gedichten van Alfred Edward Houseman, die hij gebruikte voor zijn liederen. Zijn mooiste liederen komen uit de bundel A Shropshire Lad, de jonge knul uit Shropshire van Houseman. Luistert u naar Breeden Hill and Four Other Songs. De première was in 1912 in Oxford en Butterworth speelde toen zelf piano. Nu is dat Malcolm Martineau en bariton Bryn Terfel zingt.

teder kan je zingen. Bariton Prim Terfel en Malcolm Martineau aan de piano. Butterworth was niet alleen maar bezig met volksmuziek. In Oxford was hij bevriend geraakt met studiegenoot Rebecca Clarke. Zij speelde viool en voerde veel oude muziek uit. Samen met Butterworth en andere oud-studenten van het Royal College richtte zij in 1912 de Palestrina Society op. En Ralph Vaughan Williams werd hun dirigent. Butterworth was ook betrokken bij het tot stand komen van Vaughan Williams' tweede symfonie. Die London Symphony droeg Vaughan Williams later in 1920 op aan Butterworth. En toen begon de oorlog, de Great War. En in 1914 nam Butterworth dienst in het Britse leger. Hij werd tweede luitenant in de 13e Durham Light Infantry. Eerst verbleef hij in Durham, maar in 1915 werd hij overgeplaatst naar Frankrijk. Hij vernietigde veel van zijn composities. Ze leken hem op dat moment van die vreselijke oorlog zo volkomen waardeloos. En op 5 augustus 1916 voerde hij, nadat de bevelvoerende officier was uitgeschakeld, zijn compagnie aan in de eerste slag aan de Somme, vlakbij Pozières. En in een loopgraaf kreeg hij een kogel in zijn hoofd en stierf op het slagveld, 31 jaar jong. Hij werd daar begraven in een massagraf en de juiste plek is niet bekend.

Dit Loveliest of Trees, de tekst van A.E. Housman, is denk ik wel de mooiste compositie van George Butterworth en is door veel zangers op cd gezet. Maar deze uitvoering van Roderick Williams laat ik u graag mijn favoriet horen. Bariton Stephen Farku. En hij zingt de hele cyclus, waar dit lied de eerste van is, in een orkestbewerking van Lance Baker. We zullen niet weten hoe George Butterworth zich zou hebben ontwikkeld en of hij zou hebben voldaan aan de grote belofte die Vaughan Williams en anderen in hem zagen. Desalniettemin heeft dit kleine, maar vooraanstaande werk een plaats voor hem in de geschiedenis van de Engelse muziek verzekerd en voor altijd verbonden zal zijn met die verloren generatie. Nu Six Songs from a Shropshire Lad uit 1911.

six songs from a Shropshire Lad. Bariton Stephen Farku samen met de London Symphonia onder leiding van Richard Hickox. U luistert in dit programma naar liederen van George Butterworth. En ik zeg het toch altijd nog maar een keer voor een nieuwe luisteraar. Op onze site concertzender.nl kunt u in de gids alle titels en uitvoerenden nog eens nalezen. Aan het einde van dit programma laat ik u nog vier liederen horen uit Sussex Billinghurst op teksten van anonieme dichters. En tot slot zingt bariton Mark Stone met Stephen Barlow aan de piano Requiescat op een gedicht van Oscar Wilde. En die maakte dat na de dood van zijn zuster. Maar Butterworth schreef het lied na het overlijden van zijn moeder. Peace, peace.

Requiescat. Mogen zij in vrede rusten. In dit programma, Die Zang en Lied, het liederprogramma bij de Concertzender op elke tweede en vierde zondag van de maand, heeft u kunnen luisteren naar liederen van George Butterworth. De techniek was in handen van Walter Belaert en mijn naam is Evert-Jan Achtergaal. Graag tot een volgende keer.

Dit zijn de programma's met klassieke muziek hier bij de Concertzender. Tijd voor een late wandeling. Kamermuziek allereerst. Kamermuziek van viools van Christian Zinding. Zijn vioolsonate opus 73 in F groot. Die wordt gespeeld door violiste Dora Brachkova. Aan de piano zit Andreas Maya Hermann.

van Christian Zinding, deze muziek, deze vioolsonate, opus 73 in F groot. U hoorde Dora Bratschkova, viool, Andreas Meyer Herman, piano. En dan tenslotte een septet van Johann Nepomuk Hummel in D klein, geschreven voor fluit, hobo, hoorn, viool, cello, contrabas en piano. Hier zijn de leden van het Nash Ensemble.

Septet in D-klein van Johan Nepomuk Hummel. Je hoorde de leden van het Nash Ensemble. Een late wandeling was dit met kamermuziek, gekozen weer door collega Jan Kruid en mede mogelijk door Kuiper Klassiek in Amsterdam.

Dag, ik ben Thijs Boer en mijn programmaserie heet Geniale Muziekvrienden. En daarin beweeg ik me in ruime cirkels rond de contacten tussen Haydn en Mozart. In de vorige aflevering, dat was deel 21, ging ik uitgebreid in op de qua karakter zeer uiteenlopende muziek die Mozart schreef in zijn laatste levensjaar, 1791. Dat was in feite een flash-forward, want qua contacten tussen Haydn en Mozart zaten we nog in december van het jaar daarvoor. Ik zei al dat ze, naarmate de datum van Haydns vertrek naar Engeland naderde, bij elkaar de deur plat liepen en veel kamermuziek maakten, allebei op de altviool. Op de dag voor Haydns vertrek

vertrek weken ze niet van elkaars zijde. Haydn zat uren te luisteren naar Mozart die improviseerde op het klavier. Tja, dat zouden we allemaal wel eens willen. En ze hadden het uitgebreid over de zakelijke afspraken die waren gemaakt. Daarvan vinden we in de bronnen twee versies. De eerste is dat Mozart zich later bij Haydn zou voegen in Londen. En de tweede versie hield in dat Haydn op den duur terug zou reizen naar Wenen en Mozart zijn plaats in Londen zou innemen. Van beide plannen is door omstandigheden niets terechtgekomen. Bij Mozart speelde zijn geldnood, zijn gezondheid en die van zijn vrouw daarin een rol. Goed, maar op de dag voor Haydns vertrek aten ze samen en na het eten haalde Haydn het manuscript tevoorschijn van een lied dat hij 's morgens vroeg had geschreven. En hij heeft het na de maaltijd waarschijnlijk zelf gezongen met voor een ontroerde Mozart. Ik vind het een mooi lied. Een typische Haydn-melodie. Eenvoudig en een beetje plechtig of vroom, zo je wilt. Hier komt het. Het heet Trachten will ich nicht auf Erden. Ik heb gekozen voor een uitvoering door de helaas veel te jong overleden sopraan Arlene Auger en pianist Walter Olberts.

trachten wil ik niet auf Erden. Van Haydn, weergaloos breekbaar gebracht, vind ik door sopraan Arlene Auger en pianist Walter Olberts. Ja, ik wil nog wel even iets vertellen over de anonieme tekst van dat lied. Ik heb een rijmende Nederlandse vertaling gevonden en die lees ik even voor. En de inhoud daarvan is verheven en stichtelijk. Maar, zo zullen we zien, niet bepaald passend bij Haydns eigen leven. Nou, hier komt-ie. Streven wil ik niet op aarde naar bezit van grote waarde. Waar ik geluk in vinden moet, is op God gegrondvest goed. Zucht naar geld kan vreugd bederven, die ons God graag liet verwerven. Maar ons slap maakt ons slap in het deugdgevecht, maakt ons ziek en maakt ons slecht. Eens, als ik mijn einde nader, zal ik danken God, mijn Vader, dat Hij mij tot aan mijn graf voedsel slechts en woning gaf. Tja, deze stichtelijke tekst druipt wel van de hypocrisie, want een paar dagen voor hij dit lied schreef, had Haydn net keihard onderhandeld over het honorarium voor zijn werkzaamheden in Londen. En was daaruit tevoorschijn gekomen met zwart op wit een minimumbedrag van 1200 pond. En dat was in die tijd driemaal het bedrag waarvan een English gentleman een jaar lang in stijl kon leven. Maar dat doet allemaal niks af aan de muziek. En toen dacht ik, waarom hoor je bijna nooit liederen van Haydn? En nieuwsgierig geworden ging ik op zoek of er misschien nog meer moois ligt te wachten op ontdekking. En dus diende zich het volgende zijpaadje aan. Daarom schuiven we het daadwerkelijke afscheid van Haydn en Mozart even op en gaan we eens kijken naar wat Haydn aan liederen heeft geschreven. Het gaat om zo'n 50 stuks. Kijk je naar de astronomische aantallen van zijn symfonieën, kwartetten en trio's, dan is het lied in zijn oeuvre een ondergeschoven kindje. Logisch, want het genre lied was in Haydns tijd nog lang niet zo populair als in de 19e eeuw. Mozart heeft er verhoudingsgewijs ook maar weinig geschreven. Maar 50 liederen, dus te overzien. En ik ben gaan luisteren en ik moet zeggen, er zitten juwelen tussen die ik heel graag wil laten horen. Eerst gaan we luisteren naar twee liederen uit 1781. Ze gaan allebei over liefdesverdriet. Ellie Ameling zingt Troost unglücklicher Liebe, een lied dat bijna door Schubert geschreven had kunnen zijn. En daarna horen we Arlene Auger met Die Verlassene, uitzichtloos en ontroostbaar met akkoorden waar je hart van samenknijpt. Pianisten zijn Jörg Demus en Walter Olberts.

verfijnd, maar daarom niet minder schrijnend liefdesverdriet, getoonzet door Haydn. Troost unglücklicher Liebe hoorden we van Ellie Ameling en daarna zong Arline Auger Die Verlassene. We weten dat Haydn zelf ook geregeld zijn liederen in het openbaar uitvoerde. Hij begeleidde zichzelf dan op de fortepiano en zong met een lichte tenor. In zijn jeugd had hij ongelooflijk goed leren zingen in het jongenskoor van de Weense Stefansdom. Haydn's liederen over de liefde beperken zich niet tot treurnis. Er is ook plaats voor optimisme. In zijn superkorte lied Gegenliebe zegt de hoofdpersoon tegen de aanbedende: als jij maar een fractie zou voelen van alle liefde die ik voor jou heb, zou ik al een gat in de lucht springen. We horen weer Ellie Ameling met pianist Jörg Demus.

Gegenliebe door Haydn gecomponeerd in 1781. Haydn sprong zuinig om met zijn melodische invallen, want iets later verwerkte hij het thema van dit lied in het bedachtzame, langzame deel van een symfonie. Luister maar even.

Ja, deze symfonie, het gaat om nummer 73, heeft als bijnaam La Chasse, de jacht. Haydn probeerde daarmee zijn werkgever, de vorst Esterhazy, onder de kin te kietelen. Want die was een verwoed jager. Haydn zelf was er trouwens ook niet vies van. Goed, maar die jachttaferelen horen we uitgebreid terugkomen in de hoornpartijen in de finale. Verder is het bijzonder dat die finale pianissimo eindigt. Misschien dat Haydn daarmee de dood van het aangeschoten dier wilde verklanken. Ook in dit stuk deed Haydn weer aan recycling. Hij had deze juichende muziek eerder gebruikt als ouverture voor zijn opera La Fedeltà Premiata. Dit stuk leek me een goed instrumentaal intermezzo tussen al het vocale geweld van Haydn's liederen.

Dat was de juichende finale uit Haydn's 73ste symfonie La Chasse, gespeeld door het Austro-Hungarian Haydn Orchestra onder Adam Fischer. Wat ik wel leuk vind is dat deze opname gemaakt is in de concertzaal waar Haydn ook optrad, in het Esterhazy-paleis in Eisenstadt. Terug naar Haydn's liederen. Ze gaan lang niet allemaal over de liefde. Zoals we aan het begin van deze uitzending konden horen, speelt het stichtelijke en het godsdienstige ook een rol. Een mooi voorbeeld daarvan is Geistliches Lied. De tekst gaat over hoe onwaardig de mens is tegenover het offer dat Christus heeft gebracht. De plechtige, gedragen sfeer doet mij een beetje denken aan Haydn's 7 letzte Worte des Erlösers am Kreuze. Geistliches Lied van Haydn dus nu door Ellie Ameling en pianist Jörg Demus.

Geistliches Lied van Haydn. Van de Duitsstalige liederen die hij schreef, wil ik er nog twee laten horen. Eén daarvan is een vrolijk niemendalletje, maar het verhaal over het ontstaan daarvan is zo leuk dat ik het even kwijt wil. In 1780 kreeg Haydn een brief van een meisje uit Coburg in Beieren. Ze vertelde daarin wat er een keer was gebeurd toen ze met een legerkapitein, op wie ze heimelijk verliefd was, en nog een man in het bos wandelde. Die kapitein had een poedel en hij bleef maar opscheppen over hoe slim die hond wel was en hoe fantastisch hij kon zoeken. De twee heren gingen een weddenschap aan. Toen de hond even niet keek, legde de kapitein een muntstuk onder een struik. Het ging om een zilveren thaler, een woord dat uiteindelijk zijn weg naar Amerika heeft gevonden en is verbasterd tot dollar. Daarna liep het gezelschap weer naar huis. Daar zei de kapitein tegen zijn hond: zoek de munt. En de poedel stoof het bos weer in. Maar ondertussen was een kleermaker tijdens zijn wandeling in het bos even gaan zitten om uit te rusten. Precies op de plek waar de kapitein de munt had neergelegd. De kleermaker was blij verrast toen hij de munt vond en stopte hem in zijn zak. Kort daarna arriveerde de poedel, rook de munt in de broekzak van de kleermaker en bleef kwispelend om hem heen cirkelen. De kleermaker dacht dat de hond graag bij hem wilde blijven en hij nam hem mee naar zijn logeeradres. En toen 's morgens de deur openging, ontsnapte de hond met in zijn bek de broek van de kleermaker met in de zak de zilveren munt. En daarmee meldde hij zich weer bij zijn baasje, de kapitein. Nou, dit verhaaltje werd door het meisje in dichtvorm gegoten en ze vroeg of Haydn misschien dit gedicht van een mooie melodie wilde voorzien. Want ze hoopte stilletjes, als ze dit lied voor de kapitein zou zingen, dat hij haar wel ten huwelijk zou vragen. Ze schreef dat ze niet rijk was, maar stopte wel een dukaat in de envelop als honorarium. Haydn was zo geroerd door deze brief dat hij aan de slag ging. En hij stuurde het meisje het resultaat en schreef dat hij haar dukaat niet wilde. In plaats daarvan moest ze maar een paar sokken voor hem breien. Dat deed ze en een tijdje later ontving Haydn een paar kleurige sokken met vergeetmenietjes erop geborduurd. Hij heeft ze tot het eind van zijn leven zorgvuldig bewaard. Hier komt een korte versie van dit lied, getiteld Der schlaue und dienstfertige Poedel. Ellie Ameling met pianist Jörg Demus.

Heiden, der schlaue und dienstfertige Pudel. Heeft die officier haar ten huwelijk gevraagd? We weten het niet. Het volgende lied is dermate gemeen goed geworden dat bijna niemand weet dat Haydn het heeft gecomponeerd. En verder roept de melodie zoveel associaties op, ook zeer negatieve, dat het vrijwel onmogelijk is om er onbevooroordeeld naar te luisteren. Hier komt het even.

Tja, Tweede Wereldoorlog, voetbal, van alles komt er naar boven. Maar niet de naam Haydn. Goed, eerst even iets over het ontstaan van dit lied. In 1796 en 97 had Oostenrijk kort na elkaar twee nederlagen geleden tegen de oppermachtige legers van Napoleon. Haydn had in Engeland gemerkt hoe bindend een volkslied kon zijn, God Save the King. En hij vond dat er in Oostenrijk iets vergelijkbaars moest komen. Dat vond de keizer ook. En daarom kreeg Haydn opdracht om een nieuw volkslied te componeren. Het werd Gott erhalte Franz den Kaiser. Populair werd het vrijwel meteen. Alle theaters in het keizerrijk kregen een exemplaar en de verplichting om het bij elke voorstelling te laten horen. Ook in Duitsland pakte men het op met andere tekst, Deutschland, Deutschland über alles. En het werd geannexeerd door groeperingen waar wij ons niet zo erg bij thuis voelen. Maar dat doet niks af aan de schoonheid van de plechtige melodie. Liever dan het hele lied wil ik laten horen wat Haydn ermee heeft gedaan. Want kort na de compositie verwerkte hij het thema in het langzame deel van zijn strijkkwartet opus 76 nummer 3, het zogenaamde Kaiserkwartet. Hij schrijft dat deel natuurlijk in variatievorm. Alle vier de instrumenten mogen de melodie beurtelings spelen en de andere drie bewegen zich daar op een schitterende manier omheen. Een wonder van subtiele variatiekunst, vind ik. We horen het Carmina-kwartet.

Langzame deel uit Haydn's strijkkwartet opus 76 nummer 3, gebaseerd op zijn lied Gott erhalte Franz den Kaiser. In 1794, toen Haydn voor de tweede keer in Engeland triomfeerde, heeft hij zich weer op het liederenpad begeven. Ditmaal ging het om Engelse teksten. Daar wil ik in de volgende uitzending, op 7 april, uitgebreid aandacht aan besteden. Daarom is er nu ruimte om nog twee delen uit dat Kaiserkwartet te laten horen door het Carmina Kwartet. Het minuet en de finale die wel zijn best doet, maar toch maar niet vrolijk wil worden.

Haydn, opus 76, nummer 3. Ronald Visser, technicus. En ik bedank jullie voor het luisteren. Reageren? Stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. Thijs.bonger@concertzender.nl. Dag.

Dit is de Concertzender met Fortepiano. Vandaag deel 10, fortepianoconcerten Antonio Salieri en Jozef Anton Stefan. Rond 1778 vermeldt Antonio Salieri dat hij 2 fortepianoconcerten heeft geschreven voor 2 dames. Over welke dames het gaat, weten we niet. Wel is het zo dat dit niet echt eenvoudig is. Luister maar naar fortepianist Andrea Steyer op een kopie van een Anton Walter fortepiano uit 1785. Andreas dirigeert ook het Concerto Köln. We luisteren naar het fortepianoconcert in Bes.

Fortepianist Andrea Steyer hoorde u in het fortepianoconcert in Bes van Antonio Salieri. Andreas dirigeerde ook het Concerto Köln. Heel complex is het fortepianoconcert in Bes van Joseph Anton Stefan. Geschreven tussen 1780 en 1790. Dat horen we ook weer met Andrea Steyer en het Concerto Köln.

Tot zover het fortepianoconcert in Bes van Stefan, met in de hoofdrol Andrea Steyer. Dan nu nog de finale van het fortepianoconcert in C van Salieri.

Dit was tot besluit de finale uit het fortepianoconcert in C van Antonio Salieri. Andrea Steyer zat achter een kopie van een fortepiano van Anton Walter uit 1785. Ook dirigeerde de fortepianist het Concerto Köln. We hebben nog tijd voor één klein stukje van Salieri, Divertimento Primo door het Quartetto Amati.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Vandaag deel 9 van mijn serie uitzendingen met als titel Geniale Muziekvrienden. Daarin doe ik onderzoek naar de intensieve contacten tussen Haydn en Mozart en wat die muzikaal allemaal hebben opgeleverd. Een maand geleden waren er wat computerproblemen. Daarom doen technicus Ronald Visser en ik vandaag nog een keer deel 9. Een paar uitzendingen geleden heb ik het een en ander laten horen uit de serie strijkkwartetten die Mozart aan Haydn opdroeg. Die heette dus, en dat is nogal verwarrend, Mozarts Haydn-kwartetten. Haydn en Mozarts vader Leopold waren erbij toen ze in Mozarts appartement voor het eerst werden doorgespeeld. En Haydn was dermate onder de indruk dat hij na afloop tegen Leopold zei: "Uw zoon is de grootste componist die ik ken." Leopold stond te glimmen van trots, want Haydn was op dat moment met afstand de beroemdste componist ter wereld. Daar kom ik straks nog even op terug. Deze Haydn-kwartetten van Mozart hebben Haydn ongetwijfeld aan het denken gezet. En toen hij in 1787 opdracht kreeg om een nieuwe serie van 6 kwartetten te schrijven, had hij zijn inzichten over het componeren van dat genre duidelijk aangepast aan bepaalde ideeën van zijn jonge vriend Mozart. We horen in die nieuwe serie, het gaat om opus 50, gewoon dat hij erg goed naar Mozart heeft geluisterd. De 4 strijkers zijn nu volledig geëmancipeerd en Haydn's nieuwe kwartetten zijn ver van luchtig. De opdracht voor die opus 50 was afkomstig van de Pruisische koning. Friedrich Wilhelm der Zweite speelde zelf goed cello en wilde ook graag een prominente cellopartij. Maar daar heeft Haydn zich niet aan gehouden. Hij maakt het verzoek zelfs een beetje belachelijk. Zo lijkt het tenminste. Want de cello mag nummer 1 uit opus 50 wel openen, maar alleen door een aantal keer dezelfde noot te spelen. Luister maar even.

Ja, het is alsof Haydn wil zeggen, deze partij is voor zijn hoogheid toch wel haalbaar. Maar deze herhaalde cellonoten doen me ook denken aan het begin van een van de kwartetten van Mozart, waar Haydn zo ondersteboven van was. Hier komen de eerste paar maten van Mozarts dissonante kwartet KV 465. Het tempo is anders, maar de gelijkenis is frappant. Ja, heel kort. Begin van Mozarts KV 465. Het is dus heel goed mogelijk dat Haydn zich hier heeft laten beïnvloeden door zijn 24 jaar jongere geniale vriend. Maar hoe dan ook, die herhaalde cellonoten vormen wel de ondergrond voor een prachtig deel, ingenieus opgebouwd uit een minimum aan thematisch materiaal. Hier komt het, gespeeld door het Tokyo-kwartet.

Haydn, eerste deel uit Strijkkwartet opus 50 nummer 1. Het ging om een oude opname uit 1974. Nerveus, vol passie en geagiteerd gespeeld door het Tokyo Kwartet dat toen nog jong en voor 100% Japans was. Ze speelden op oeroude instrumenten door Niccolo Amati gebouwd rond 1650. Dat is dus circa 140 jaar voordat Haydn dit kwartet schreef. En die oude instrumenten mochten ze lenen van een museum in Washington. Op onze site heb ik een foto laten zetten van zo'n Amati. Maar nu de rest van dit kwartet, dat je trouwens zelden of nooit in de concertzaal hoort. Het tweede deel bestaat uit een thema met variaties. Dat thema hebben ze trouwens gegraveerd in het Haydn-monument in zijn geboortedorp Roerau. Ze hebben het zelfs van een tekst voorzien. Ik ga proberen het even te zingen. Ein Denkmalstein für Haydns Ruhm. Nou ja, iets dergelijks. Dat Haydn-monument werd daar al opgericht in 1793, toen Haydn nog volop in bedrijf was. En dat zegt veel. Hij was echt wereldberoemd. In Amerika werd in die tijd een orkest opgericht met maar één taak: het uitvoeren van Haydn's talloze symfonieën. Maar ik dwaal weer af. Terug naar Haydn's kwartet opus 50, nummer 1. Let eens op de tweede variatie die voorbij komt. Hij staat in mineur en zit vol emotie. Heerlijke muziek, vind ik. En al helemaal als er zo vol overgave wordt gespeeld. In de derde variatie heeft de cello het maar druk. Fijn voor de Pruisische koning. Het minuet is sterk fugatisch. De instrumenten spelen een soort muzikaal krijgertje en geven constant thema's aan elkaar door, als in een estafette. Tegen het eind van de energieke finale laat Haydn ons een paar keer in onzekerheid. Is het kwartet nou afgelopen of niet? Genoeg. Hier komen de delen 2, 3 en 4 van opus 50 nummer 1 door het Tokyo Kwartet.

Dat waren delen 2, 3 en 4 van Haydn's strijkkwartet opus 50 nummer 1, gespeeld door het Tokyo Quartet. Ik zei het al over het eerste deel van dit kwartet, Haydn woekert met zijn thema's. Hij weet een schitterend bouwwerk te construeren uit een themaatje of een motiefje dat op zich weinig voorstelt. We weten ook dat hij Mozart heeft geleerd om wat zuiniger om te springen met zijn geniale thema's. En dat, wat dit betreft, Beethoven een goede leerling van Haydn is geweest. Haydn gaat trouwens ook voor maximaal financieel rendement. Hij is zeer commercieel ingesteld en hij maakt handig gebruik van zijn internationale bekendheid. Zo lezen we in woedende brieven van zijn Weense uitgever Artaria dat hij had ontdekt dat Haydn de kwartetten opus 50 gewoon een tweede keer had verkocht. Ditmaal aan een uitgever in Londen. In zijn antwoord stelt Haydn hondsbrutaal dat hij daar het volste recht toe heeft, omdat hij vindt dat hij niet genoeg betaald heeft gekregen. Goed, uit Haydn's kwartetreeks opus 50 wil ik nu nummer 2 laten horen. Het openingsdeel is harmonisch gewaagd en weer behoorlijk fugatisch, wat we kunnen horen aan alle keren dat de instrumenten thema's van elkaar overnemen, die dan ook weer elkaars begeleiding vormen. Het langzame deel is een soort opera-aria voor de eerste viool, vol elegante versieringen. Er volgt een ernstig minuet met een luchtig tussenstukje, het trio. En het kwartet eindigt met een energieke bravoure-finale. Daarin horen we veel chromatiek, dat zijn dus halve toonsafstanden. Tidadada, enzovoorts. Waarschijnlijk weer geïnspireerd door Mozart. Oké, na deze misschien wat lange beschrijving is het hoog tijd voor de muziek zelf. Haydn's kwartet, opus 50 nummer 2, door het Tokyo Quartet.

Haydn's Quartet Opus 50 nummer 2 door het Tokyo Quartet. Tja, dit is alweer de 9e aflevering van mijn serie uitzendingen met als titel Geniale muziekvrienden, over de vriendschap tussen Haydn en Mozart. Ik sta verbaasd over de hoeveelheid muziek die er naar boven komt, waarin ze blijk geven iets van elkaar te hebben geleerd. Al zoekend kom ik steeds meer tegen. En zo'n serie uitzendingen vormt natuurlijk ook een prachtige kapstok om van beide grootmeesters muziek te laten horen die je veel te weinig of zelfs nooit in de concertzaal hoort. Zoals Haydn's Quartetten Opus 50. Ik wil vandaag eindigen met het eerste deel uit Haydn's Opus 50 nummer 3. Daarin horen we weer eens hoe ongelooflijk economisch Haydn omgaat met zijn muzikale invallen. Hij was in meer dan één opzicht slim, handig en praktisch. Hij componeerde onwaarschijnlijk veel en snel. Maar zijn ogen begonnen achteruit te gaan. En dat maakt het voor hem moeilijker om schrijffouten uit zijn partituren te halen voor ze naar de uitgever gingen. Maar daar had hij wat op gevonden. Hij was in dienst van het vorstenhuis Esterhazy en was natuurlijk leider van het hoforkest. Uit dat ensemble recruteerde hij een uitstekend strijkkwartet. En die speelde in zijn bijzijn de kwartetten Opus 50 door. En als hij dan een foute noot hoorde, legde hij het spel meteen even stil, zodat hij die fout ter plekke kon verbeteren. Maar goed, nu dus het openingsdeel van Haydn's Quartet Opus 50 nummer 3, weer door het Tokyo-kwartet.

Dat was het Tokyo Quartet met het eerste deel uit Haydn's Opus 50 nummer 3. De ontbrekende drie delen bewaar ik voor de volgende uitzending in de serie Geniale Muziekvrienden over de contacten tussen Haydn en Mozart. En die volgende uitzending is op 5 februari weer om 7 uur. Ook namens technicus Ronald Visser, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Thijs Bonger en reacties zijn welkom op mijn mailadres thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. We hebben nog tijd voor een klein toegifje gespeeld op de fortepiano door Bart van Oort.

Dag. Goed dat u luistert naar de Concertzender. Daar doen we ons best om muziek boven water te halen die je niet dagelijks hoort. Zoals die van Johann Nepomuk Hummel, leerling van Mozart, die leefde van 1778 tot 1837. Ik ben Thijs Bonger. Studiotechnicus Ronald Visser en ik gaan ons een uur bezighouden met aflevering 10 van Herkansing voor Hummel. Rond 1810 is Hummel nog steeds in dienst van het vorstenhuis Esterhazy. Zijn hoofdbezigheid daar bestaat uit het componeren van religieuze muziek. Maar kijken we naar de lijst van zijn werken uit die periode, dan zien we dat hij erg veel bijklust. Zo geeft hij in eigen beheer een serie pianostukken uit die telkens in afleveringen verschijnen. Een beetje zoals een vervolgverhaal. Als titel staat erboven Répertoire de musique pour des dames, ouvrage périodique et progressive. Eén stuk daaruit wordt al gauw erg populair en dient ook als lichtend voorbeeld voor mensen als Schubert en de jonge Chopin. Het heet La Bella Capricciosa en dat betekent de grillige mooie vrouw. Die titel slaat waarschijnlijk op alle contrasterende delen van het stuk en de soms verrassende harmonische wendingen. We weten dat Hummel dit werk talloze malen heeft uitgevoerd, maar één keer moet wel heel erg bijzonder zijn geweest. Dat was in Parijs en tussen het publiek zat een Amerikaans wonderkind op de piano, Louis Morrow Gottschalk. Hij schrijft: Hummel kon onwaarschijnlijk goed improviseren. Tijdens een concert in de Eraarzaal begonnen de klokken te luiden van een kerk vlakbij. Midden in La Bella Capricciosa schakelde hij moeiteloos over naar een harmonisatie van het klokkenspel, combineerde die met motieven uit de langzame inleiding en hij verwerkte het geheel ook nog even in een fuga. En dat allemaal ter plekke. Daarna ging hij weer verder waar hij gebleven was. Tot zover Gottschalk. Dit verhaaltje doet mij sterk denken aan iets dat ik laatst meemaakte in het Amsterdamse muziekgebouw aan het IJ. Pianist Alexander Melnikov zat midden in Schumann's Etude Symphonique toen er een mobieltje afging. Wat was ik blij dat het de mijne niet was. Melnikov stopte acuut met spelen en zei: "Cell phones and classical music don't go together." Daarna speelde hij eventjes kwaad de ringtone na, voordat hij weer verder ging met Schumann. Goed, maar nu de Polonaise La Bella Capricciosa van Hummel dus, gespeeld door pianist Howard Shelley.

Dat was de elegante Polonaise La Bella Capricciosa van Hummel, gespeeld door Howard Shelley. In een van de vorige afleveringen van Herkansing voor Hummel zei ik dat Hummel dol was op het theater. Het verhaal gaat dat hij zelfs een keer heeft meegespeeld in een toneelstuk. En als goede leerling van Mozart componeert hij natuurlijk ook opera's. 15 heeft hij er geschreven. Heeft u er ooit een gehoord? Nou, ik ook niet, voordat ik aan deze serie uitzendingen over Hummel begon en tot mijn grote verrassing ontdekte dat er niet zo lang geleden een van die 15 op cd is gezet. De rest van Hummels opera's kwijnt weg in stoffige archieven. Goed, maar die ene opera die dan wel kort geleden is uitgevoerd en vastgelegd heet Mathilde von Guise. Zoals wel vaker in operaland is het verhaaltje aan de magere kant. Mathilde is de zuster van de hertog van Guise. Van haar broer moet ze trouwen met de koning van Polen, maar ze heeft in het diepste geheim al verkering met de secretaris van de hertog, Monsieur Beaufort. Dus spanning en sensatie en allerlei verwikkelingen en een happy end. Daarom laat ik het verhaal maar een beetje links liggen en concentreer ik me op de muziek, die vaak origineel is en de moeite waard. Voor de Europese markt schrijft Hummel de opera in 3 versies, in het Duits, Frans en Italiaans. En naar die laatste versie gaan we zo meteen luisteren, tenminste naar een aantal fragmenten daaruit. We beginnen natuurlijk met de ouverture. Daarin horen we een van de thema's van de opera door 3 solo-cello's. En dan voeren onder andere de horens de spanning wat op en horen we nog een aantal belangrijke thema's uit de opera voorbijkomen. Alles bij elkaar best spannende en heftige muziek. We horen Solamente Naturali, een Slovaaks orkest op historische instrumenten, geleid door Didier Talpin.

Crossover en komen terecht in het tweede bedrijf. In het openingsduet horen we de invloed van Mozart's Le Nozze di Figaro en ook wel wat vroeger Rossini, als mijn oren me niet bedriegen. Daarna horen we Mathilde alleen in een lange aria die ik beschouw als een van de hoogtepunten van deze opera. Let ook eens op de dankbare partij voor de klarinet.

We luisteren naar delen uit Mathilde von Giese, de enige opera van Johann Nepomuk Hummel die ooit op cd is gezet. We slaan een paar nummers.

Dat waren twee nummers uit het tweede bedrijf van Mathilde von Giese, een opera van Johann Nepomuk Hummel. Uit het derde bedrijf horen we nu een romanza van Mathilde op een originele manier begeleid door twee cello's met sombere horens en trompetten. De muziek zou niet misstaan in de kerk. Daarna horen we het koor met een echte hymne en tenslotte de spetterende finale. Ik neem vast afscheid. Dit was deel 10 van Herkansing voor Hummel. Samengesteld door mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Ronald Visser. Wilt u reageren? Stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Dag, tot 10 november, zelfde tijd.

We hebben nog tijd voor een hummeltje van een toegift. We gaan luisteren naar een van de variaties over een eigen thema in A groot, opus 76, gespeeld door Joanna Czyczak.

We hebben als toetje hebben we eventjes kunnen luisteren naar een variatie van Johann Nepomuk Hummel. En die variatie werd gespeeld door Joanna Czajczak.

Dit is De Concertzender, met de 10e aflevering van een serie over het strijkkwartet door Leo Samema. We blijven bij Ludwig van Beethoven. 5 jaar nadat de kwartetten opus 18 waren voltooid, begon Beethoven aan een nieuwe serie, ditmaal van 3. In de tussenliggende jaren was hem duidelijk geworden dat zijn gehoor sterk achteruit was gegaan. In 1802 had hij zelfs overwogen zelfmoord te plegen. Maar in een lange brief aan zijn broers, het bekende Heiligenstädter Testament, besloot hij vol te houden. Voortaan zou hij filosoof zijn. Hij zou zichzelf met de haren uit het moeras trekken en met verheven muziek zijn publiek eveneens verheffen. Het is voor het eerst dat in de muziek nadrukkelijk gezocht werd naar verheven muziek. De toon in de nieuwe kwartetten uit 1806 is inderdaad anders. De opzet grootser, de gelaagdheid complexer. Het drietal was een verzoek van de Russische ambassadeur in Wenen, graaf Andrei Kirillovich Razumovsky. Vandaar de bijnaam Razumovsky-kwartetten. De graaf had overigens nadrukkelijk aangegeven dat elk kwartet 1 of meer Russische melodieën moest bevatten. Aldus geschiedde. Beethoven zorgde dat hij een bundel met Russische liederen in handen kreeg en heeft daaruit geput. Het drietal strijkkwartetten ontstond gelijktijdig met de 4e symfonie, het vioolconcert en het 4e pianoconcert. Dat verklaart wellicht de symfonische opzet ervan. De enorme spanwijdte van sommige delen. Het grote gebaar ook in deze kwartetten. De zangerige en soepele melodieën zijn vooral een eerbetoon aan Mozart. Haydn staat op de achtergrond. Zoals direct al die prachtige melodie in het eerste deel van het kwartet in F, het eerste Razumovsky-kwartet. Bijzonder is de complexiteit van het scherzo, waar de tijdgenoten van Beethoven al geen raad mee wisten. En het intense langzame deel, Adagio molto e mesto, waarbij Beethoven op een schetsblad gekrabbeld had, einen Trauer weiden oder Akazienbaum aufs Grab meines Bruders. Geen van zijn broers was toen stervende. Of zou het gaan om de eerste Ludwig van Beethoven? Het kind dat slechts een week leefde en een jaar eerder was geboren dan onze Ludwig van Beethoven. Deze kwartetten passen ook niet meer in het idioom van de huismuziek. Hier zijn echte professionals voor nodig. En, bovendien, niet onbelangrijk, luisteraars met kennis van zaken, connoisseurs, fijnproevers. Gelukkig had Beethoven al sinds zijn opus 18 de beschikking over een professioneel kwartet, dat van Ignaz Schuppanzigh, dat eerst voor prins Lichnowsky speelde en later vele jaren voor graaf Razumovsky. Het is dit kwartet dat bijna alle belangrijke Beethoven-kwartetten in première heeft gebracht. Het is ook dit kwartet dat een standaard heeft gesteld van wat professionalisme betekent in het spel van kwartetten. U krijgt nu het kwartet in F, opus 59, nummer 1, te horen. De delen zijn Allegro, Allegretto vivace e sempre scherzando, Adagio molto e mesto en tot slot Thème russe, Allegro, uitgevoerd door het Hagen-kwartet.

Het kwartet in F, grote terts, opus 59, nummer 1 van Beethoven door het Hagenkwartet. Razumovsky kon tevreden zijn. Zijn Russische melodieën heeft hij gekregen, we hebben ze net gehoord, in de finale van dit eerste Razumovsky-kwartet. Tot slot nog een bijkans symfonisch kwartetdeel, namelijk het openingsdeel van het derde Razumovsky-kwartet, dat in C, grote terts. Bijzonder is hier de manier waarop Beethoven dat deel inleidt met een andante con moto, waarin hij stap voor stap de toonsoort C groot van het Allegro vivace voorbereidt. Of eigenlijk wat hij doet, is dat hij de luisteraar eerst volledig in het ongewisse laat waar de muziek naartoe wil. Pas na 30 maten en anderhalve minuut is het duidelijk. En dan zitten we in het eigenlijke snelle eerste deel. Beethoven speelt met ons luisteren. Hij speelt met ons verwachtingspatroon. In dat opzicht is hij een echte volgeling van Haydn. Tegelijkertijd maakt hij gebruik van een ongelooflijke expansieve manier van componeren. Lange lijnen, grote contrasten, veel drama. En in dat opzicht is hij toch echt een volgeling van Mozart, de operacomponist. Beethoven lijkt de luisteraar aan de hand mee te nemen in het compositieproces. Zelfs al schept hij er evenveel plezier in diezelfde luisteraar te laten verdwalen in de complexiteit van zijn structuren. Maar zoals een recensent al eerder over een vroeger stuk van Beethoven ooit eens had geschreven, tenslotte brengt hij je weer netjes terug op bekend terrein en volgt de opluchting van het thuiskomen. Precies dat is wat we steeds weer merken bij Beethoven. We raken nog steeds, zeker in de grote kwartetten, verdwaald. En tegelijkertijd zijn we weer even blij als we weer vaste grond onder de voeten krijgen en op bekend terrein geraken. Dat verwachtingspatroon speelt Beethoven als geen ander mee. We gaan dus nu luisteren naar het Andante con moto en Allegro vivace, het eerste deel van het strijkkwartet in C grote terts, opus 59, nummer 3, ditmaal uitgevoerd door het Brodsky-kwartet.

Dat was het eerste deel van het kwartet in C grote terts, opus 59 nummer 3 van Beethoven, door het Brodsky-kwartet. We hebben nog een heel klein moment, zo klein dat we het alleen nog kunnen vullen met een heel klein en zeer kort deel, het allerkortste deel van het kwartet in A kleine terts, opus 132 van Beethoven, het Alla Marcia, dat u nu krijgt te horen door het Artemis-kwartet.

Dat was het Allemachtia uit het kwartet in A kleine terts opus 132, waarvan we in een latere uitzending nog het beroemde Heiliger Dankgesang gaan beluisteren. Dit was het programma voor vandaag, een programma van Leo Samema over het strijkkwartet, en de techniek werd verzorgd door Dirk Winkel.

Dag, dag. U luistert naar de Concertzender met nu het programma The English Song. Vanavond alweer deel 12 met muziek van Sir Edward Elgar. En meneer Elgar leefde van 1857 tot 1934. Het koorlied, en dat wil zeggen werken voor koor en orkest, neemt een belangrijke plaats in de Engelse muziek. Vanavond staan we stil bij de koorliederen van Edward Elgar. Vooral liederen uit het begin van de vorige eeuw, de laat-romantische Elgar. Maar ook staan we stil bij liederen uit de 20e jaren van de vorige eeuw. En dan horen we dat Edward een andere weg is ingeslagen. Dit alles wordt nu uitgevoerd door het London Symphony Chorus onder leiding van Vernon Handley. Dit koor begint met twee koorliederen. Als eerste luistert u naar The Shower en dan volgt The Fountain. Allebei naar een gedicht van Henry Vaughan uit 1914.

In 1902 schreef Edward Elgar 5 koorliederen. Koorliederen uit de Griekse antologie. De gedichten, de Griekse epigrammen, zijn vertaald in het Engels. Luistert u naar de mannenstemmen van de London Symphony Chorus onder leiding van Vernon Handley in 5 koorliederen uit de Griekse antologie, opus 45.

Vernon Handley dirigeerde de mannen van het London Symphony Chorus in 5 koorliederen van Edward Elgar. Ook in 1914 schreef de componist de volgende 2 koorliederen. We beginnen met Love's Tempest, naar een gedicht van de Russische dichter Apollon Maikov, in een Engelse vertaling van Rosa Newmarch. U luistert weer naar hetzelfde koor, de London Symphony Chorus, eerst onder leiding van Vernon Handley. En in het tweede lied hoort u een andere dirigent, en dat is Stephen Westrop. Luistert u dus naar 2 liederen van Edward Elgar.

In 1907 schreef Edward Elgar meerdere koorliederen. Gaat u nu luisteren naar vier koorliederen, opus 53. En we beginnen met There's Sweet Music, naar een gedicht van Alfred Lord Tennyson. En het laatste lied is The Owls. En daar is de tekst van de componist.

U hoorde van Robert Schumann zijn pianoconcert in A, opus 54, met als pianist Jan Lisiecki. Hij werd begeleid door l'Orchestre dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, onder leiding van Antonio Pappano. En daarmee kwamen we bijna aan het einde van dit programma in de schijnwerper, gewijd aan Robert Schumann. We hebben nog een korte tijd en daarin is het tijd voor Ungewisses Licht. Opus 141, nummer 2, een stuk dat Schumann schreef in 1849. De tekst is van Joseph Christian Freiherr von Zettlitz. U hoort het Rundfunkkoor Leipzig onder leiding van Horst Neumann.

En dat bracht ons aan het einde van dit programma In de Schijnwerper, gewijd dus aan werken van Robert Schumann. Samenstelling Egbert Randewijk, met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender met deel 10 in onze uitgebreide serie over de composities van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Tussen 1775 en 1782 schreef Boulogne 9 Symphonia Concertante, waarvan er maar 6 zijn overgebleven. We beginnen met de tweede Symphonia Concertante in A groot opus 9. Een virtuoos werk voor twee violen en orkest, waarin de violen een duel, een battle met elkaar hebben, maar ook op sommige momenten een gevoelig duet. Net als de strijkkwartetten van Joseph bestaan deze werken uit twee delen. Luistert u naar de violisten Miroslav Vilimek en Jiří Čilák. František Preissler junior dirigeert het Pilsen Radio Symfonieorkest.

De tweede Sinfonia Concertante in A groot, opus 9 van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Met de violisten Miroslav Vilimek en Jiri Zilak en het Pilsen Radio Symfonieorkest onder leiding van František Preissler Jr. Dezelfde uitvoerenden gaan nu virtuoos verder met de Sinfonia Concertante in S, opus 12.

En wat vond u ervan? Dit was de Carmina Burana van Karel Orff, uitgevoerd door Anima Eterna Brugge, het Collegium Vocale Gent en Cantate Domino, onder leiding alle drie van Jos van Immerseel, met als solisten Yuri Soeg, sopraan, Yves Salens, tenor en Thomas Bauer, bariton. Jos van Immerseel en zijn Anima Eterna Gent spelen nu het Allegro Manon Troppo uit de symfonie nummer 6, opus 68, goed bekend als de Pastorale van Ludwig van Beethoven. Hoewel de componist in een orkest het moest doen met een bonte verzameling van amateurs en professionals en al vrijwel doof was, is dit beter dan alles wat hij ooit eerder maakte. De interpretatie van Immerseel gaat terug naar de praktijk in de tijd van Beethoven. De uitvoering is zeer muzikaal, opwindend muzikaal zelfs, zou ik zeggen. Bij de aankomst van de boeren op het land ontwaakt enige gelukzaligheid. U hoort Anima Eterna onder leiding van Jos van Immerseel.

U hoorde Anima Eterna onder leiding van Jos van Immerseel in de eerste beweging, het Allegro ma non troppo, uit de zesde symfonie, de Pastorale, van Ludwig van Beethoven. In 2014 vierde Jos van Immerseel zijn 70ste verjaardag. En dat werd onder meer gevierd met een virtueel uitstapje naar het Bohemen en Moravië van rond de overgang van de 19e naar de 20e eeuw. We gaan luisteren naar de Sinfonietta opus 60 van Leos Janáček. De fanfare in de Sinfonietta van Leos Janáček heeft u waarschijnlijk nog niet eerder zo gehoord. Janáčeks laatste voltooide werk voor orkest, gecomponeerd in 1926, ter gelegenheid van een gymnastiekfestival in Praag, heeft over het algemeen een nogal krijgshaftige uitstraling. De componist droeg het op aan het Tsjechoslowaakse leger, dat verklaart veel, en noemde het zelf graag de militaire sinfonietta. Maar onder leiding van Jos van Immerseel is de zogenaamde Sokol-fanfare, de complexe en moeilijk speelbare kopersectie van 9 trompetten, 2 bastrompetten en 2 tenortubas, inclusief pauken, een aangenaam spel eigenlijk. De fanfare klinkt niet brutaal strijdlustig, maar bijna hartelijk. Defensief wel, maar niet oorlogszuchtig. De bijzondere koperklank komt van historische instrumenten uit Tsjechië, Duitsland, Rusland, Frankrijk en Oostenrijk, die destijds samen in militaire bands te horen waren. Ook al stortte op dat moment de Oostenrijks-Hongaarse monarchie compleet ineen. We luisteren naar de Sinfonietta opus 60 van Leos Janáček door Anima Eterna Brugge onder leiding van Jos van Immerseel. De delen zijn Allegretto, Andante, Moderato, Allegretto en Andante con Motto.

uitzonderlijke aria KV 612 van Mozart voor basstem en een onwaarschijnlijk virtuose contrabassist. Mozart componeerde hem voor twee leden van het operagezelschap dat die Zauberflöte avond aan avond uitvoerde. Die basstem heette Franz Xaver Gerl. Deze man had niet alleen een stem met een enorm bereik, maar hij componeerde ook nog. Samen met een collega schreef hij de muziek van een komische opera, Der Dumme Gärtner, die het heel erg goed deed. Een aria daaruit heet Ein Weib, das ist das herrlichste Ding auf der Welt. De tekst komt neer op het volgende. Een vrouw is het mooiste wat je kan overkomen. Wie dat ontkent, die sla ik op zijn bek. We weten niet precies wie nou deze melodie heeft geschreven, Gerl of zijn collega de tenor Benedikt Schack. Maar die onduidelijkheid, dat kwam wel vaker voor. We kennen een verhaal van Mozart die op bezoek was bij Schack en tijdens de levendige conversatie even een ariaatje voor een van diens opera's neerpende. Die komische opera over die domme tuinman, die is verloren gegaan, maar Mozart heeft het vrolijke thema van die vrouwvriendelijke aria voor de eeuwigheid bewaard door er 8 variaties over te schrijven. Misschien om zijn vrienden een plezier te doen, maar waarschijnlijk ook omdat variaties over zo'n hit, want dat was het, als warme broodjes over de toonbank vlogen. Deze variaties, KV 613, zouden het laatste pianowerk zijn dat Mozart schreef. We gaan nu dus luisteren naar 8 variaties over Ein Weib, das ist das herrlichste Ding auf der Welt, gespeeld door Walter Klien.

Dat was pianist Wouter Klien met Mozart's variaties KV 613. Jammer dat deze pianist totaal is vergeten. Ooit legde hij alle pianomuziek van Mozart vast voor het budgetlabel Turnabout. Dat was allemaal nog op LP. Zijn tempi waren soms aan de snelle kant, maar mooi speelde die wel. Getuige zijn opname van twee van Mozart's sublieme uitingen van verstilde droefheid. Eerst horen we zijn adagio in B klein, KV 540, en meteen daarna het rondo in A klein, KV 511. Klien speelt die stukken terughoudend en met veel understatement. En zo moet dat ook, vind ik, want dan vul je als luisteraar zelf deels de emotie in.

Mozart Rondo KV 511 en daarvoor Adagio 540. Technicus Ronald Visser en ik heet Thijs Bonger, bedanken jullie voor het luisteren. Tot over een maand.

En u kunt gaan luisteren naar aflevering 8 van Klankkleur. De titel A Color Symphony en muzikale schilderijen. De symbolische kleuren van familiewapens, daar draait het allemaal om in het grote orkestwerk van de Engelse componist Arthur Bliss. A Color Symphony genaamd. Met dit werk, geschreven in 1921-1922, zou de componist zichzelf nationaal en internationaal op de kaart zetten. In deze vierdelige symfonie gaat het om de kleuren paars, rood, blauw en groen. Voor Edgar Elgar was dit alles te modern, waarin jazz en bitonaliteit te horen is. Luistert u naar de English Northern Philharmonia onder leiding van David Lloyd Jones.

Dat was de Missa in Bes Grote Terts. U hoorde een aantal solisten en het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Bruno Weil. En dan tot het eind van dit programma een 5 kleinere kerkelijke werken van Schubert. U hoort de solisten Magdalena Hachova, Peter Schaier, Werner Hollewijk en het Rias Kamerkoor en het Radiosymfonieorkest Berlijn onder leiding van Marcus Creed en Dietrich Knoten. Om te beginnen, het offertorium in Bes Grote Terts, Deutsch 963 en Salve Regina in Bes Grote Terts, Deutsch 386.

We besluiten deze aflevering van Zwerven door de klassieke periode met muziek van Schubert, met het Stabat Mater in G kleine terts, Deutsch 175.

Zwerven door de klassieke periode met muziek van Franz Schubert werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Vanuit Music Cue in Amsterdam is dit de Concertzender met het komende uur chroniek van de Nederlandse muziek. Vanavond hierin aflevering 9 met werken van de Amsterdamse componist Pietro Antonio Locatelli. Die werd geboren in Bergamo op 3 september 1695 en overleed in Amsterdam op 30 maart 1764. In deze aflevering hoort u 6 introduzioni teatrali en 6 concerti opus 4... uitgegeven in Amsterdam in 1735. Allereerst introduzione nummer 1 in D groot en daarna introduzione nummer 2 in F groot, uitgevoerd door het Freiburger Barokorchester onder leiding van Thomas Hengelbrock.

het Freiburger Barokorchester onder leiding van Thomas Hengelbrock speelde de eerste twee introductioni van Pietro Antonio Locatelli. We gaan verder met zijn zevende concerto in D groot, opus 4, nummer 7. De delen zijn Allegro, Largo, Andante en weer Allegro. U hoort de Raglan Baroque Players onder leiding van Elizabeth Wolfish.

De Raglan Baroque Players, onder leiding van Elizabeth Wolfish, speelden het concerto nummer 7 in D groot, opus 4, nummer 7, van Pietro Antonio Locatelli. Uit de Introduzioni Teatrali, opus 4 van Locatelli, volgen nu de Introduzione nummer 3 in Bes groot en de Introduzione nummer 4 in G groot. U hoort het Orchestra da Camera del Festival Internazionale di Brescia e Bergamo onder leiding van Agostino Orizio.